bepaalt dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben 150 miljoen dollar noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: bredere glimlach op je gezicht. Ook in de zomer. Langstraat
1: FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. De Amerikaanse filmschrijver en regisseur Carl Lynch moet 2,5 jaar de gevangenis in voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen die bedoeld was voor een serie die nooit werd gemaakt. Volgens justitie gebruikte hij het geld voor onder meer cryptovaluta, luxe auto's en andere privéuitgaven als dure horloges en kleding. De regisseur bood zijn excuses aan en verwees naar zijn psychische problemen. Hij moet zich in september melden bij de gevangenis om zijn straf uit te zitten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

girl.

Luister, it's raining, man. Zo, het is klaar, jongens. Het is finito. Het is gebeurd. Het is verleden tijd voor Nederland.

wedstrijd, dat kan ik je wel vertellen. Nederland-Marokko. De clubs die waren aan elkaar gewaagd, want ze voetbalden allebei hartstikke goed. Ook Nederland en ook Marokko, allebei goed gespeeld. Alleen ja, dan komt er uiteindelijk die penalty-serie. En dan kun je daar niks meer aan doen. Helaas, helaas. Uiteindelijk mag Nederland terug naar huis en mag Marokko door. En Marokko mag dus tegen Canada in de ronde verder. Ja. Yeah.

doordat ik de wedstrijd gezien heb, moet ik nog even wat klaarzetten. Dus er zit even het pauzemuziekje in. Zo, het staat klaar. Hartstikke idee.

0: Ja, er waren zoveel WK-liedjes die we nog hadden willen draaien. Maar helaas, ze zitten al in de prullenbak. Ja, ik kan het ook niet helpen, jongens. Het is jammer. Het is niet anders, hè? Nee. Marokko is dus door bij het wereldkampioenschap voetbal. En Nederland mag de trein pakken. Of de boot, of het vliegtuig. Ze zien maar hoe ze thuiskomen. Het is klaar. Ja. Het is finito. Erg jammer, erg jammer. Maar goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Even de stoel goed afzetten. Nou, die zit prima, dus dan moet het in orde komen. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, welkom bij dit radioprogramma. Ja, vandaag trouwens niet zo warm, hè? Nee, 21 tot 26 graden. De loop van de middag kan er zelfs een spatje regen vallen. Dus wat dat betreft krijgen we een beetje afkoeling. Morgen is het weer zonnig, stapelwolken, ook 26 graden. En in de loop van de middag is er ook weer kans op wat regen. Ja, vanuit het westen gaat vandaag de bewolking geleidelijk toenemen. En dan hopen we het allemaal weer in orde te krijgen. Hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. Wat een nacht, wat een nacht. Wat een nacht, wat een nacht. Jongens, jongens, jongens, jongens. Goedemorgen.
1: Voor Oranje, dat straks weer op het veld staat. Voor Oranje, die de voorrondes doorkwamen. Voor Oranje, wat er straks helemaal voor gaat. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.
0: Nog één.
1: Voor de spelers, die steeds weer alles geven. Voor de spelers, met de veel besproken namen. Voor de spelers die voor de voetbal leven, voor nu weten.

met de ongekende kracht. Voor Oranje, met het oog op de finale. Voor Oranje, dat de overwinning bracht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Samen. Voor de spelers die de competitie aan.

Voor de spelers die hopen dat ze scoren. Voor de spelers die heel graag willen. Moet nu weten, dan zingen wij in koren. Voor

De jaren 80 remix aan het eind. Benny Nijman en hij weet niet hoe. Ja, goed, voor de wekker wakker op deze dinsdag 30 juni. Ja, het Nederlandse elftal kan zijn koffers pakken. 2K is voorbij. In Montreux ging Oranje naar strafschoppen ten onder tegen Marokko. Dat is gemeld in de 8e finales. Ja, door een doelpunt van Cody Gakpo in de 74e minuut leek Oranje op weg naar een overwinning. Maar toen was er de blessuretijd en toen dwong Marokko via Issa Diop een verlenging van 1-1 af. En daarbij werd niet meer gescoord. Nou ja, met de penalties was het helemaal chaos. Een paar keer op de paal geschoten, een keeper die een bal hield, een bal die naast ging. Het was één grote chaos, een puinhoop en ontzettend spannend. En ja, uiteindelijk is Marokko dus er vandoor gegaan. Hè? Want die hebben dus toch weer een puntje meer gekregen met de penalties. En die mogen dus meedoen met de finale. Of althans met de andere wedstrijden die op hen wacht. Canada, dat wordt de volgende. Ja. Goed, het is druk op de weg. De A4, Den Haag richting Amsterdam sowieso. Bij Leidschendam en Zoeterwoude. Muiden, Lelystad. De A27 tussen Werkendam en Knooppunt Gorkum is het druk. Als je met de auto rijdt op de A27 Utrecht richting Breda, bij Knooppunt Everdingen staat het een beetje stil. In Gelderland, Ede-Barneveld, tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1, er zijn wegwerkzaamheden. Dus mocht je daar naartoe gaan, of je bent vertegenwoordiger en je denkt van, oh, ik moet daarheen en het is daar druk, dan weet je het. Dan kun je dat zo instellen dat je misschien wat sluiproutetjes pakt. En ook Den Haag, Amsterdam, de A44 en de A50 en de N50 richting Emmeloord. Bij Knooppunt Emmeloord naar de A6 richting Emmeloord, daar zijn wegwerkzaamheden. Dus het is sowieso weer lekker druk op de weg, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen. Ja, we moeten nog een beetje bijkomen van de afgelopen nacht, hè? Want, oh, ik heb gewoon niet geslapen, joh.

0: Het is stil aan de overkant. Door de Agda en de Munnik bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, welkom bij het ochtendradio Vuitton. Ja, de gemiddelde overleving van mensen met kanker 5 jaar na de diagnose is opnieuw gestegen. In alle stadia van de ziekte is vooruitgang zichtbaar, maar het meest bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium. Ja, de gemiddelde overleving is 71% ten opzichte van 48% 30 jaar geleden. Dat meldt het Integraal Kankercentrum. En dat zijn positieve berichten. Dat betekent dus dat je sneller of misschien wel vaker geneest van kanker. Terwijl dat normaal, 30 jaar geleden, niet lukte. En dan overleed je. Ja, in de afgelopen decennia is die jaarlijkse toename trouwens een 0,5 tot 1%. Want ja, de artsen die weten natuurlijk steeds meer, hè? Ja. En de Chinese zakenman Wang Yu is door de rechtbank in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. En als je dat een beetje omrekent, dan kom je uit op 876 miljoen euro. Hij leefde in zelfbanningschap in de Verenigde Staten. Ja, de miljardair van in de 50 werd ooit beschouwd als een van China's rijkste zakenlieden. Nou ja, Guo werd in maart 2023 door de FBI opgepakt in zijn luxe appartement in Manhattan. Hij had daar uitzicht op Central Park. Nou ja, in juli 2024 bevond een jury hem schuldig aan overtredingen. Ja, hij haalde sinds 2018 duizenden mensen over om te investeren in zijn bedrijven en projecten. En er werden luxe diensten en rendementen beloofd, maar daar kwam weinig van terecht. Hij ontkent wel de beschuldigingen en zei dat de fondsen werden gebruikt voor zijn politieke activisme. Ja, zo heeft hij in de VS ook nog een keer kritiek geuit op de Chinese Communistische Partij. Hij kreeg ook een online aanhang binnen de Chinese gemeenschap. Ja. Maar hij is toch een beetje door de mand gevallen. Hij is opgepakt door de rechtbank en veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. En dan zal hij waarschijnlijk geen uitzicht meer hebben op Central Park, hè? Nee. Het is vandaag de dag van de leraar ergens in de wereld. Altijd wel elke dag ergens. Ja, vandaag is dat in de Dominicaanse Republiek. Te ere van de geboortedag van Juan Bosch. Die leefde van 30 juni 1909 tot 1 november 2001. Ja, Juan Emilio Bosch Gavino was een Zuid-Amerikaanse schrijver. Hij was ook oprichter van verschillende politieke partijen. En in 1963, korte tijd, president van de Dominicaanse Republiek. Hè? Dus zo bijzonder is die man wel.
1: Yeah, that's right. My girl's got superpowers.
2: Come on now, stop lying, bro.

0: If you wanna be my lover, je hoorde de Spice Girls in een 90s remix in de back-to-back classic bij Voor de Wekker Wakker. En daarvoor de dagtopper van Erik Gehlen en Nooit Genoeg. Ja, vandaag de plaat met de speciale uitleg. Ja, goedemorgen. Bijna 6 jaar na het verkeersongeval waarbij een meisje uit Marken om het leven kwam, moet de automobilist voor de rechter verschijnen vandaag. En de Raad van State krijgt vandaag een nieuwe vicevoorzitter. Ja, het weer vandaag. Het is in het midden en het oosten flink wat zon. Maar vanuit het westen gaat de bewolking toenemen. Het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog met temperaturen van 21 tot 26 graden. En op deze dag in 1566, schoenmaker Adriaan Aubry uit Veren houdt de eerste haag. Een preek van de noordelijke Nederlanden. Dat gebeurde op de duinen van Dishoek bij Walcheren. Hagepreken werden door protestanten gehouden in een tijd dat ze vervolgd werden door katholieken. En vaak duurden de hagepreken 3 uur. Ja, de dominee stond op een kar en sprak de gelovigen toe. Die waren vaak van ver naar de plek van samenkomst gehouden. Omdat er natuurlijk in die tijd ook geen kerken waren voor de protestanten.
1: Hè? En de jarigen van de dag zijn...
0: Ja... Er zijn weer wat jarigen vandaag. Even kijken, wie zijn er allemaal jarig? Of beter gezegd, het is de geboortedag van, hè? Laat ik het zo eventjes zeggen. Ja. Het is de geboortedag van Adelheid Rozen, een Nederlandse actrice en kleinkunstenaar. Ook André Hazes is op deze dag geboren in 1951. En ook Corrie van Gorp, de Nederlandse actrice, is vandaag officieel jarig. Ja. Ook Walter Ulbricht, een Oost-Duitse partijleider. Van 1950 tot 1971 was hij de scepter aan het slaan. Is vandaag geboren. En het is vandaag de geboortedag van Jamai. Ja, Jamai Lohman. Nederlandse zanger, presentator op tv natuurlijk. Dus musicalacteur. Hij was in 2003 de winnaar van het tv-programma Idol.

voor de wekker wakker. Ja, ik zei het al. Vandaag de geboortedag van Jamai. Ook nog de geboortedag van Ralf Schumacher. Ja, die is namelijk geboren op deze dag in 1975. Chris Hintze, Nederlandse fluitist, is in 1938 geboren op deze dag. En de Poolse schrijver en dichter Krzysztof Miłoszek. Ja, een Nobelprijs kreeg hij in de tijd voor de literatuur in 1980. En het is vandaag ook de geboortedag van de basis. Oftewel, André Hazes. Rest in peace.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Volgens analisten was Marokko het grootste deel van de wedstrijd in Monterrey de gevaarlijkste ploeg. Marokko moet het komende zaterdag opnemen tegen Canada. Nederland kan de koffers pakken. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

Typhoon uit de serie, de cyclus, de beste zangers, Jode de Kapitein. Ja, deel 2. Ja, wat door hem gezongen is, geperformd. Voor de wekker wakker, ja, Jeremiah Clarkson is binnenkort weer in tv-programma's te zien. Dat meldt onder andere de Independent. De Britse presentator maakte eerder al deze maand bekend dat hij een agressieve vorm van prostaatkanker heeft. En dat is vastgesteld. Ja, Clarkson zal opnieuw te zien zijn in het quizprogramma Who Wants to Be a Millionaire. En ook maakte haar tv-producent ITV maandag bekend dat de presentator ook te zien is in een nieuwe reeks van The Millionaire Hot Seat. Ja, de combinatie van Jeremiah Clarkson's presentatie en de spannende gameplay is een succesformule gebleken. Maar ja, hij heeft nu dus prostaatkanker. En hij heeft eerst gezegd dat hij ermee stopte. Maar hij gaat toch nog even vrolijk verder. Ja, dus gelijk heeft hij ook. Gewoon bezig blijven, dat is het beste. Ja, de automobilist die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2022 moet voor de rechtbank komen. De nu 33-jarige bestuurder kreeg in 2021 een boete van €1500. Maar het jaar erop heropende het OM de zaak vanwege de procedure die de nabestaanden weer hebben aangespannen. Dus dat gaat ook nog een tijdje duren. Back to the 80s.

0: Ja, ik draaide hem gisteren voor het eerst. Ik dacht van, weet je wat, we doen hem gewoon vandaag nog een keertje. Ronald en goeiesmorgens allemaal.
1: Erik van Vliet.
0: Zo is het maar net. Goedemorgen. De automobilist die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2022... moet vandaag voor de rechter verschijnen. Hij is nu inmiddels 33 jaar. De bestuurder kreeg in 2021 een boete van €1500. Maar het jaar daarop heropende het OM de zaak vanwege een procedure die de nabestaanden hadden aangespannen. Dus vandaag moet hij zich verantwoorden voor de rechter. En in Den Haag neemt Tom de Graaf afscheid als vicevoorzitter van de Raad van State. Het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet. Bij de speciale vergadering zijn ook premier Jette, het koningspaar en prinses Amalia aanwezig. De Graaf die vertrekt na bijna 8 jaar als vicepresident en wordt opgevolgd door Sybrand Buma. En de Gezondheidsraad brengt advies uit over de transgenderzorg voor jongeren. Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister wil namelijk precies weten of de richtlijn voor transgenderzorg in lijn is met andere regels binnen de gezondheidszorg. En in Rotterdam wordt een ceremonie gehouden vandaag, erg belangrijk. Daar wordt stilgestaan bij de slachtoffers van het slavernijverleden, gevolgd door een kranslegging aan de Maas. Rotterdam staat vandaag en morgen in het teken van Ketty Kotti, de officiële herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk. En dat is op 1 juli. En slagerpopster Helene Visser maakte haar opwachting in Arnhem. Ze gaat er optreden. Aanvankelijk zou ze tijdens haar stadiontour als eerste Duitser de Johan Cruijff Arena in Amsterdam gaan vullen. Maar dat was net een maatje te groot. Het wordt daarom de Gelderdoom met plaats voor ruim 40.000 bezoekers. En als laatste in de 16e finales van het WK voetbal spelen, even kijken, Ivoorkust en Noorwegen om 7 uur tegen elkaar. Om 11 uur Frankrijk en Zweden om een plek in de volgende ronde. En in de nacht van dinsdag op woensdag speelt om 3 uur Mexico tegen Ecuador. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Welkom bij dit ochtendradio feuilleton. Ja, ik zat vorige week een leuke film te kijken. Dat was een film over een meisje en die had haar zuster verloren, dus die was overleden. Maar zij sprak elke keer een voicemail in bij haar. Of ze belden elkaar, ze waren gewoon hartstikke gek op elkaar toen ze allebei nog leefden. Toen ging er uiteindelijk eentje dood en die telefoon van, van het overleden meisje, die bleef dus zeg maar circuleren, dus iemand anders kreeg dat nummer. En die zus, die bleef maar voicemails sturen. En dan uiteindelijk, ja, die voicemails kwamen dus aan bij een jongen. En uiteindelijk is dat dus een love romance geworden, hè? Ja. Ja, de film die heet Voicemails from Isabel. En de muziek die werd daarin gemaakt van Donna Mizal en Lights. Ja, dus, en dat liedje, dat gaan we nu draaien.

voor de mensen met een hart voor het hondenuitrenveld in de Waalwijkse wijk Zandonk. Het verdwijnen van het veldje is namelijk van de baan. Een motie van lokaal belang, die vroeg om het behoud van het veld, werd unaniem aangenomen door de raad. Het veldje blijft behouden tot het nieuwe hondenbeleid is vastgesteld. Afgelopen weekend zijn meerdere fietsen vernield bij de bushalte bij de Efteling. Dat deelt de politie Waalwijk-Loon op Zand op Facebook. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Op Facebook vragen mensen zich ook af of het niet tijd wordt voor cameratoezicht bij de bushalte. Het is namelijk niet de eerste keer dat de fietsen daar doelwit zijn van vandalisme. Wordt Mike van Duinen de nieuwe spits van RKC Waalwijk? Van Duinen traint sinds deze week mee met de Waalwijkers en speelt mee met de oefenwedstrijden. Volgens de trainer is de spoeling van aanvallers bij RKC vrij dun. Dus meer aanvallende versterkingen zouden welkom zijn. De tijd zal wijzen of de samenwerking tussen RKC en Van Duinen bevalt en eventueel naar meer smaakt. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Oh, wat een leuke plaat toch, hè? Erik Gehlen en Nooit Genoeg. Het is de dagtoppen van deze dinsdag, de 30ste juni. Even kijken naar het verleden op deze dag. In 1841 de Fransman Blondin, die wandelt de Nicaragua-waterval over. Wandelend over een touw dat over het water gespannen is. De stunt wordt bekeken door 25.000 mensen die aan de kant staan. Hij doet er 5 minuten over om uiteindelijk de overkant te bereiken. En in Siberië stort een stuk komeet neer in 1908. De inslag veroorzaakt een aardbeving en een vuurstorm en verwoest duizenden vierkante kilometers bos. De schokgolf is zo krachtig dat paarden die 400 mijl van de plaats van de inslag in de weiland staan, omver worden geblazen. Door de inslag komt er zoveel stof in de lucht dat de regen die naar beneden komt zwart is. Ja. En op deze dag, ook zoveel jaar geleden, op 30 juni 1934... Adolf Hitler laat in de vroege ochtend verschillende leiders van de SA van hun bed lichten en zonder proces vermoorden. Officieel wordt gemeld dat de SA-leiders Hitler ten val hadden willen brengen en dat ze daarom vermoord werden. Ja, later blijkt dat Hitler van het hele SA-legerkorps af wilde. Dus daarom heeft hij ze allemaal maar vermoord. Ja, en het boek Gone with the Wind wordt gepubliceerd in 1936. De bestseller van Margaret Mitchell. Het is nog steeds een boek wat nog op heel veel lijstjes staat. Die je dan ooit een keer gelezen moet hebben. Hè? Ja. En als laatste de eerste strip van Superman verschijnt. En dat gebeurde in 1938. Ja, vandaag het weerbericht. Er is flink wat ruimte voor de zon. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Verder is in de loop van de middag kans op een enkel spatje. Maar in de meeste plaatsen en op de meeste plaatsen blijft het droog bij 21 tot 26 graden. Zullen we dan vanavond kijken en de komende nacht richting woensdag, dan klaart het geleidelijk weer op en koelt het bij weinig wind af naar 10 tot 15 graden. Morgen, midden van de week, afwisselende zonnige periode, stapelwolken en op een enkele middagbui na is het droog. Dan is het ongeveer 22 tot 26 graden.

Riverside.

Lekker is dat, hè? Riverside, motherfucker. Hey, goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, Eve stuurt een appje. Eve, dankjewel. Hij is tandartsassistent, of beter gezegd tandtechnicus. Hè? Misschien moet ik dat wel zeggen. Hij rijdt bij Sint Willibrord. Ja, echt waar. En of hij een liedje voor me wilde draaien. Natuurlijk, deze is voor jou, jongen. Ik ben vrij.

0: Het hoortje van Scrabble vandaag, hè?
1: Alsof het nooit echt af is, een lijf. Pak alles wat je kan en ga.
0: André Hazes, junior, hoorde je. En mag ik eigenlijk niet meer zeggen, junior, hè? Ja, je hoorde, leef. Goedemorgen. Dit is er weer.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
5: Bel ons op 06 579 07376
4: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's rijden toeterend rond. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in andere grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, werd op straat feest gevierd. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast, doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws. Oh
6: yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

Ja, dat is wel lekker, hè. Als de zomer eenmaal aanbreekt, dan komen al die zomerse liedjes, die zomerse klanken weer op de radio. En bij Voor de Wekker Wakker doen we daar lekker aan mee, hè. Elke ochtend van 6 tot 9, maandag tot en met vrijdag, natuurlijk op Langstraat FM. En in het weekend zijn we een uurtje later, van 7 tot 9. Even kijken naar het nieuws van de afgelopen nacht. Ja, er zijn 3 gewonden gevallen bij een bomaanslag in Monaco. De Oekraïense zakenman was een doelwit. En er is een dode gevallen bij een auto te water in Spanga. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis. En de filmmaker, die onder andere films maakte voor Netflix, is veroordeeld. Hij moet $11 miljoen gaan betalen. Dat is veel geld. De Amerikaanse filmregisseur en schrijver Carl Rins is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het oplichten van streamingdienst Netflix. Hij moet 2,5 jaar de cel in voor het verduisteren van $11 miljoen... bestemd voor een science fiction serie die hij nooit heeft afgemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie vertelde hij Netflix dat hij miljoenen nodig had om de serie White Horse af te ronden. Maar Rins deed iets heel anders met het budget. Hij sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, kleding, horloges en ook spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen. Ja, ik kan er maar iets voor vinden natuurlijk.

Ja, in elk geval, Karl Rins is veroordeeld. Ja, en we liggen eruit, hè. Nederlands elftal, het is klaar. Marokko is door. Ronald Koeman die weet ook nog niet of hij na de pijnlijke WK-uitschakeling tegen Marokko door wil als bondscoach. Hij is inmiddels 63 jaar. Hij gaat daar dinsdag, vandaag dus, lokale tijd, een beslissing over nemen. Ja, wat er precies gaat gebeuren. Hij zegt, ik heb er wel een gedachte over. Dat zei hij na het duel met Marokko, dat Nederland verloor. Nu is er teleurstelling. Ik ga de dingen op een rijtje zetten. En daar begin ik morgen mee. En misschien ben ik er morgenmiddag over uit. Ja, Ronald Koeman heeft een aflopend contract bij de KNVB. Waardoor hij na het WK in principe geen bondscoach meer is. Ja, de doelstelling van Oranje op het WK was een plek in de halve finale. En die is dus niet behaald. Ja, ook heeft Oranje in de tweede periode van Koeman geen enkele keer gewonnen van een land uit de top 25 van de FIFA-ranglijst. Ja. En dan het laatste bericht. Thijs van der Brink is afgelopen weekend aangereden door een auto terwijl hij op de fiets zat. Hij gaat naar omstandigheden goed met het Kamerlid van het CDA. Afgelopen weekend, zo zegt hij, ben ik betrokken geraakt bij een ernstig verkeersongeluk. Ik ben op de fiets aangereden door een auto terwijl ik groen licht had, zo schrijft hij. Ja, gelukkig ben ik er na omstandigheden goed vanaf gekomen en kan ik me nu richten op mijn herstel. Ja, de komende tijd doe ik het dus rustig aan, zo zegt hij. En ben ik ook wat minder zichtbaar. Dank voor alle lieve berichten en natuurlijk heel veel dank aan de hulpverleners en zorgverleners voor hun snelle en betrokken hulp. Ja. Dus ja, het is altijd oppassen in het verkeer, hè. Voor je het weet heb je ongeluk. En ook altijd als je door groen rijdt, hè. Pas op, want gekke Harry rijdt door rood, hè. En dan, voor je het weet, heb je een botsing.

0: Het is ook maar hoe je de dag wil beginnen, hè. Erik van Vliet.
1: De back-to-back classic. De 90's hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.

is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Goed nieuws voor de mensen met een hart voor het hondenuitrenveld in de Waalwijkse wijk Zandonk. Het verdwijnen van het veldje is namelijk van de baan. Een motie van lokaal belang, die vroeg om het behoud van het veld, werd unaniem aangenomen door de raad. Het veld zou blijven behouden tot het nieuwe hondenbeleid is vastgesteld. Afgelopen weekend zijn meerdere fietsen vernield bij de bushalte bij de Efteling. Dat deelt de politie Waalwijk-Loon op Zand op Facebook. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Op Facebook vragen mensen zich ook af of het niet tijd wordt voor cameratoezicht bij de bushalte. Het is namelijk niet de eerste keer dat de fietsen daar doelwit zijn van vandalisme. Wordt Mike van Duinen de nieuwe spits van RKC Waalwijk? Van Duinen traint sinds deze week mee met de Waalwijkers en speelt mee met de oefenwedstrijden. Volgens de trainer is de spoeling van aanvallers bij RKC vrij dun. Dus meer aanvallende versterkingen zouden welkom zijn. De tijd zal wijzen of de samenwerking tussen RKC en Van Duinen bevalt en eventueel naar meer smaakt. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Ja, nog even speciale dank aan het Van Vliet team voor een lekker bakje koffie. Want ik heb het nodig, de hele nacht op geweest. In verband met de wedstrijd natuurlijk. En Nederland-Marokko. Nou, Marokko is door. En Nederland kan gewoon weer naar huis. Ja, kan van de zon gaan genieten. Goed, voor de wekker wakker. Welkom, we zijn er weer. Vandaag de internationale dag van de planetoïden. Ja, dat is door de Verenigde Naties ingesteld. 30 juni is dan de officiële dag. De internationale dag van de planetoïde. Een planetoïde of een asteroïde is een stuk materie dat zich evenals planeten en dwergplaneten in een baan om de zon beweegt. Nou ja, vandaag speciale aandacht daarvoor. In Tibet is het Zemling Xinjiang, oftewel het lokale godhedendag. Het is een universele gebedsdag die jaarlijks op deze dag plaatsvindt. Het is daar op elke plek is daar zeg maar iets te vinden waar je in gebed kan gaan, hè, in Tibet. En in Congo is het een nationale feestdag. Het is daar de onafhankelijkheidsdag. De inwoners die vieren dat vandaag het land op deze dag in 1960 onafhankelijk werd van België.

0: Ja, een hele goede morgen mocht je net de radio aanzetten. Je bent net te laat. We hebben nog 10 minuten en dan gaan we weer lekker even slapen. Want jongens, wat een nacht hebben we gehad, hè. En nog even het WK-nieuws. Ja, altijd weer die godvergeten pingels in Amsterdam, werd het veel gezegd. De teleurstelling is groot na de uitschakeling van Oranje op het WK-voetbal. Na penalties tegen Marokko. Na een hele nacht wakker blijven, druipen de fans gedesillusioneerd af. Slapen, dat is het enige waar ik nu nog aan kan denken, zo zegt een vrouw. Het is echt waardeloos, zonde van betijd, zo zegt een man. Heel anders is de stemming onder de fans van Marokko. De gelijkmaker in de 91ste minuut werd al groots gevierd. Het was fantastisch, ongelooflijk. De Amsterdamse nieuwszender AT5 had er ook aandacht aan besteed. We zijn allemaal onze stem verloren hier, zo zeggen de Marokkanen in Amsterdam, hè? Ja. Nou ja, het zal in het hele land wel zo zijn dat de Marokkanen feest vieren. Want ja, ze hebben wel even gewonnen van Nederland, hè? Ja, maar ja, het is altijd die penalties, hè? Die verschrikkelijke penalties, ja. Nog meer nieuws. Duitsland is er ook uit. Verrassend uitgeschakeld na een penaltyreeks tegen Paraguay. Japan kwam net tekort tegen Brazilië. Ze zeggen van op een dag, dan winnen wij de wereldtitel. En Van Dijk ziet Oranje weer verliezen na penalties. Hij zegt tegen de nieuwsmedia: we hebben zoveel op de penalties getraind en het is niet gelukt. Ja, daar hebben we niet veel aan natuurlijk, hè. Goed, vandaag is er flink wat ruimte voor de zon. Vanuit het westen gaat de bewolking toenemen. Het blijft over het algemeen droog, 21 tot 26 graden. Vanavond en vannacht klaart het weer op en koelt het bij weinig wind af naar 10 tot 15 graden. Op een enkele middagbui na is het droog en dan is het ook 22 tot 26 graden morgen. Dus 2 dagen met mooi weer, mensen.
1: Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

speciale meditatieversie van de Dire Straits. Private Investigations. Maakt het einde bijna aan, voor de wekker wakker op deze dinsdag. Na een lange nacht, jongens. Lange nacht. Even uitslapen en alles weer vergeten. Het is weer klaar, hè?

Het weer gehad, hè. Dit was voor de wekker wakker op deze dinsdag. Ja, en morgen dan zijn we er weer, hè. Dus morgen gewoon weer dezelfde tijd, dezelfde zender. En dan zit je weer aan voor de wekker wakker vast. Natuurlijk, in de Gelderdoom in Arnhem, Helene Visser. We gaan een liedje van haar draaien, want ze is wezenloos populair. Doei doei!

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's rijden toeterend rond. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in andere grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, werd op straat feest gevierd. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast, doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Goed nieuws voor de mensen met een hart voor het hondenuitrenveld in de Waalwijkse wijk Zandonk. Het verdwijnen van het veldje is namelijk van de baan. Een motie van lokaal belang, die vroeg om het behoud van het veld, werd unaniem aangenomen door de raad. Het veld zou blijven behouden tot het nieuwe hondenbeleid is vastgesteld. Afgelopen weekend zijn meerdere fietsen vernield bij de bushalte bij de Efteling. Dat deelt de politie Waalwijk-Loonopstand op Facebook. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Op Facebook vragen mensen zich ook af of het niet tijd wordt voor cameratoezicht bij de bushalte. Het is namelijk niet de eerste keer dat de fietsen daar doelwit zijn van vandalisme. Wordt Mike van Duinen de nieuwe spits van RKC Waalwijk? Van Duinen traint sinds deze week mee met de Waalwijkers en speelt mee met de oefenwedstrijden. Volgens de trainer is de spoeling van aanvallers bij RKC vrij dun. Dus meer aanvallende versterkingen zouden welkom zijn. De tijd zal wijzen of de samenwerking tussen RKC en Van Duinen bevalt en eventueel naar meer smaakt. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal migranten dat naar Nederland is gekomen gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een piek in de immigratie in 2022. Justitie heeft de Rotterdamse rechtbank gevraagd om het platform Knaken, dat handelt in cryptomunten, failliet te verklaren. Volgens justitie zijn er aanwijzingen van ongeregeldheden bij Knaken en spreekt van een zeer zorgwekkende situatie bij de aanbieder van cryptodiensten. Knaken is sinds juni gestopt met activiteiten. Het bedrijf is ook gestopt met het uitbetalen van klanten. Volgens justitie heeft Knaken een klantenbestand van zo'n 30.000 mensen. Of die allemaal hun geld terugkrijgen is onduidelijk. In Den Haag en Rotterdam zijn arrestaties verricht bij de viering van de winst van Marokko op Nederland in het WK voetbal. Honderden supporters van Marokko gingen de straat op. Er werd vuurwerk afgestoken en auto's reden toeterend rond. In Den Haag werd een waterkanon ingezet nadat een openbare weg werd geblokkeerd. In Rotterdam waren er arrestaties omdat er langer werd doorgevierd dan was toegestaan. In Den Haag waren er 4 arrestaties voor het verstoren van de openbare orde en mishandeling. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Ah, mijn rug.
13: Beweeg.
12: Hé, wat? Huh?
13: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
14: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
15: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

Oprecht feliciteren, want zij waren natuurlijk wel de betere, als ik dat zo heel eerlijk mag zeggen, als Nederlander die eigenlijk nooit iets wil toegeven. Maar goed, ja, ze waren beter en ze hebben verdiend gewonnen. Je hoorde de Dolly Dots en Don't Give Up. Tot 12 uur zijn we bij je. Met heel veel leuke muziek. Beetje om het verdriet weg te luisteren. Toch?

Ja, we hebben ook nog wat verkeersinformatie voor u. Want tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorinchem staat 11 minuten vertraging. En de temperatuur op dit moment nu in de Langstraat is 20 graden. En het schijnt dat we volgende week weer naar de 30 gaan. Je hoort het direct. It won't fall. Ja, november heb ik de kaart in ieder geval al van direct binnen voor het concert van hun. Ja. Even toch een klein beetje teruggekomen op het WK voetbal. Als je de Noren ziet voetballen, zien ze daar een kunstje doen. En dat doen ze eigenlijk best wel leuk. Een roeieffectje. En ik heb de platen die erbij hoort, heb ik ook gevonden.

samen met Freya. De North Race Row. Ja, dat is het, hoort bij het kunstje van wat de supporters van Noorwegen doen. Dat roeieffectje. Ik zag ook gisteren bij de heer supporters van Marokko dat ze ook wat doen tegenwoordig met wat klappen. Ja, het ziet er allemaal heel leuk uit, maar natuurlijk de ontstaan of de mensen die dat ooit in beweging hebben gebracht zijn natuurlijk de Nederlanders. Tot 12 uur zijn we bij je met heel veel leuke muziek nog onderweg. Ook nog de leest. En we gaan ook even kijken of we contact kunnen krijgen met de voorste vennen in Drunen. Maar eerst even Sharam en Party All The Time.

0: Ja, zo heet het, zeg. Sorry, ik kan het ook niet helpen. Ja, we hebben een jarige vandaag. Helaas is hij niet meer onder ons, maar hij zou eigenlijk 75 zijn geworden vandaag.
1: Erik Dankers. Langstraat
0: FM. Wie? Ja, André Hazes.

André Hazes, overleden op 23 september 2004. En ja, hij zou vandaag 75 jaar zijn geworden. Volkszanger nummer 1, helaas al een tijdje niet meer onder ons. Ja, ik vond zoiets van, we houden van Oranje. Ja, die kon ik me eigenlijk niet bedraaien vandaag. Goed, de vlaggetjes bij mij in de straat gaan er vandaag ook nog af. Zometeen zien van de Kamer het lokaal.

Straks gaan we nog iets doen met iemand die jarig is. Maar dat zo ergens tussen 11:30 en 12:00. Centerfold, je hoorde de Jerry Giles Band. Ja, we blijven eigenlijk een beetje in de jaren 80. Van de vorige was het 1982. Deze is ook het 1982. En nu gaan we naar 1987.

Ja, in die tijd kwamen heel veel platen uit met dezelfde producers, genaamd Stock, Aitken en Waterman. Als die mannen in deze tijd hadden geleefd, ik denk dat ze multimiljonair waren geweest. En nou een nummer 1 notering, hier is Rick Astley.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Goed nieuws voor de mensen met een hart voor het hondenuitrenveld in de Waalwijkse wijk Zandonk. Het verdwijnen van het veldje is namelijk van de baan. Een motie van lokaal belang, die vroeg om het behoud van het veld, werd unaniem aangenomen door de raad. Het veld zou blijven behouden tot het nieuwe hondenbeleid is vastgesteld. Afgelopen weekend zijn meerdere fietsen vernield bij de bushalte bij de Efteling. Dat deelt de politie Waalwijk-Loon op Zand op Facebook. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Op Facebook vragen mensen zich ook af of het niet tijd wordt voor cameratoezicht bij de bushalte. Het is namelijk niet de eerste keer dat de fietsen daar doelwit zijn van vandalisme. Wordt Mike van Duinen de nieuwe spits van RKC Waalwijk? Van Duinen traint sinds deze week mee met de Waalwijkers en speelt mee met de oefenwedstrijden. Volgens de trainer is de spoeling van aanvallers bij RKC vrij dun. Dus meer aanvallende versterkingen zouden welkom zijn. De tijd zal wijzen of de samenwerking tussen RKC en Van Duinen bevalt en eventueel naar meer smaakt. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Joris Sylvester. We zijn nu wel even klaar met de jaren 80, hoor. Toch wel. Ja, dankers. Ja, toch wel. Deze was overigens de jaren 70, 1978 alweer. En van 1978 gaan we naar 2026. En dat is even 48 jaar later. Wat een tijd eigenlijk, hè. De volgende staat op dit moment nog in de Nederlandse hitlijst, hè. En ja, hij doet het met iemand.

Ja, zou het echt gaan over prinses Alexia? Ik weet het niet hoor, maar ja, het schijnt dat ze samen wat hebben. Dus nog steeds niet naar buiten gebracht, maar goed, alleen maar.

0: Waarom zou je dat doen? Het is ijskoud. Je hoorde Nielson. Aan de telefoon Demi van de Leest. Goedemorgen, Demi.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de laatste week voor de vakantie hebben we nog wel wat te melden. Wat is er deze week, de komende week allemaal nog te doen?
1: Zeker. We hebben nog wel hele leuke dingen op het programma staan. Deze en volgende week.
0: Mm-hmm.
1: Zo is er vanavond Langstraat Talent. Dat is een voorstelling eigenlijk gemaakt door talenten uit de regio van verschillende scholen. Van scholengroep De Langstraat.
0: Ja.
1: En we hebben voor de mensen die van lekker buiten zitten houden, hebben we binnenkort zaterdag 4 juli Tangerine in de Stadstuin. Die zijn al eerder bij ons natuurlijk binnen in de zaal geweest. Maar als onderdeel van de Waalwijkse Zomerweken komen ze lekker in het Stadstuin. En daar zijn nog kaarten voor, dus dat is zeker heel erg leuk. En wat ook nog te zien is bij de Waalwijkse Zomerweken buiten is Klapstoel Cabaret. En daar zie je dus twee opkomende cabaretiers. Die kun je dan ook zien in de Stadstuin. En daar zijn ook nog kaartjes voor. Die kun je gewoon bestellen via onze website.
0: Oké, dat is wel heel bijzonder. Ook cabaret in de tuin.
1: Ja, er is wel een klein podiumpje eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En daar staan allemaal stoelen omheen. Dus daar kun je zitten. En zij staan dan op dat mini-podiumpje een act te doen.
0: Ja, en dan gaat het theater even dicht tot september. Maar voor die tijd hebben jullie ook nog wel een paar films, zie ik trouwens even tussendoor.
1: Ja, dat is deze week nog.
0: Ja.
1: Even kijken, we hebben vanavond Solo Mama als onderdeel van een Cine Dinsdag. Dus dat is een hele mooie film, een beetje een arthouse film, Noors, zeker een aanrader. En we hebben donderdag Calle Malaga, zoals de titel al zegt, speelt zich af in Malaga. En we hebben dan ook nog twee films te zien die onderdeel zijn van de topfilms van seizoen 25-26. Die zijn het beste bezocht afgelopen seizoen, dus die draaien we nog een keer. Dat is Downton Abbey, de laatste film daarvan. En Hamnet, die heel erg veel genomineerd was voor verschillende Oscars. Dus die kun je ook nog een keertje bij ons zien deze week.
0: En dat is 1 en 2 juni. Juli gaan die plaatsvinden. Oké, ja, leuk. Tot september zal ik dan maar zeggen.
1: Ja, tot september. Dan weer vol met nieuwe dingen.
0: Gaat goed komen. Dankjewel, Demi. Doei doei.
1: Dankjewel, doei doei.

Een oude nummer 1 notering weer uit de 1995. Wakefield en Think of You. Ja, dat was de eerste plaat. En daarna heeft ze nog een paar gemaakt. En daarna was het stil rondom Wakefield. Van 1995 terug naar 1987. Johnny H. Jazz. Zou het echt zo zijn geweest? Hier is Shattered Dreams.

afgelopen week einde waren ze nog het concert at sea. Jacqueline Govaert, ooit geboren in Kaatsheuvel. Ja, misschien weten dat heel veel mensen eigenlijk niet. Ja. Ja, dat is echt bedoeld trouwens ook nog uit Kaatsheuvel. Ja, best wel een goede klanken uit de Cats, zullen we maar zeggen. You're the Caressip and Sweet Goodbyes. Tot aan het nieuws van 11 uur gaan we genieten van Tennessee, een dreadlock holiday. En zometeen zijn we bij je terug.

0: Van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens NASA is op satellietbeelden te zien dat ruim 58.000 gebouwen in Venezuela na de aardbevingen van vorige week beschadigd of verwoest zijn. Er wordt door onderzoekers naar abrupte veranderingen aan het oppervlak gekeken, maar ze zeggen wel dat het om een schatting gaat. De parlementsvoorzitter van Venezuela, Rodriguez, sprak gisteren van 855 gebouwen. Er zijn zeker 1719 mensen omgekomen en duizenden mensen worden nog altijd vermist. Het RIVM meldt dat het percentage baby's en kleuters dat gevaccineerd is iets gedaald is in vergelijking met het jaar ervoor. Sinds september vorig jaar is zo'n driekwart van de baby's tegen het RS-virus gevaccineerd. Deze prik beschermt baby's tegen ernstige luchtwegklachten. Vorig jaar kregen ruim 500 mensen mazelen. Het ging vooral om kinderen op basisscholen waar weinig leerlingen gevaccineerd waren. De vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rode hond ligt opnieuw onder de 90%. Om een goede bescherming te bieden is 95% nodig. De Nederlandse Bank heeft bekendgemaakt dat het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames met 30% is toegenomen. Mensen zouden steeds vaker misleid worden om snel geld over te boeken. Dat soort transacties zijn moeilijk terug te draaien. Van de 27 miljoen dagelijkse transacties vorig jaar waren er ongeveer 1800 crimineel. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal immigranten dat naar Nederland kwam gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Dit was het radionieuws.
4: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: De zon op je huis. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

0: Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine. En ja, na het uiteenvallen is ze ook nog een tijdje doorgegaan. Of ze tegenwoordig zingt, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat we nu even naar Drunen gaan, naar de Voorste Venne. Maar daar zit Ilse voor ons klaar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nog 2 weekjes en dan wordt het heel rustig in de Voorste Venne. Maar deze week is er nog wel het een en het ander te doen.
1: Ja, zeker. We hebben bijna vakantie, bijna. Maar we gaan nog eventjes door. We hebben vrijdag 3 juli. Dan hebben we de Serenata de Verano van Harmonie Drunen staan. Die was eigenlijk afgelopen vrijdag. Maar door het code rood en de hitte hebben we moeten verzetten naar vrijdag 3 juli. Dus daar zijn nog kaartjes voor en die zijn te verkrijgen via Harmonie Drunen.
0: Okay.
1: En wij treden op om 8:30 in onze theaterzaal. Dus ja, dat is het SBO, dus ja, dat is natuurlijk super mooi. Dus als je daarbij wil zijn, kan je even kaartjes halen via de Harmonie Drunen.
0: Helemaal goed.
1: En verder ja, hebben we wat films staan de komende maand juli. Dan gaan we natuurlijk de zomervakantie in. Dus we hebben 3 keer per week hebben we een film draaien. Dus ja, weet je, kijk even op onze website voor welke film wanneer draait, welk tijdstip. €6,50. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon genieten in de vakantie.
0: Ja, en als je even wat verkoeling wil hebben, als het weer te warm is, dan kun je lekker naar de Voorste Venne, want dan zit je lekker koud een filmpje te kijken.
1: Ja, nou, dat is het inderdaad.
0: Ja, goed. Oké, dankjewel. Tot volgende week. Bye.

0: Ja, het blijft toch heerlijk om Sommieu weer eens langs te horen komen. Ja, toch? Inmiddels 6 minuten voor 11:30. En de tijd die vliegt vandaag weer voorbij. Ja. Goed, de volgende plaat, dat is er wel eentje met een boodschap.
1: Info en hits. Ook in de zomer. Ook in de zomer.
0: Ja, die plaat is speciaal voor mij gemaakt. Ja, toch? We blijven wel in Nederland, hoor. The Time Bandits. And listen to the man with a golden voice. Ja, die.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Goed nieuws voor de mensen met een hart voor het hondenuitrenveld in de Waalwijkse wijk Zandonk. Het verdwijnen van het veldje is namelijk van de baan. Een motie van lokaal belang, die vroeg om het behoud van het veld, werd unaniem aangenomen door de raad. Het veld zou blijven behouden tot het nieuwe hondenbeleid is vastgesteld. Afgelopen weekend zijn meerdere fietsen vernield bij de bushalte bij de Efteling. Dat deelt de politie Waalwijk-Loon op Zand op Facebook. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Op Facebook vragen mensen zich ook af of het niet tijd wordt voor cameratoezicht bij de bushalte. Het is namelijk niet de eerste keer dat de fietsen daar doelwit zijn van vandalisme. Wordt Mike van Duinen de nieuwe spits van RKC Waalwijk? Van Duinen traint sinds deze week mee met de Waalwijkers en speelt mee met de oefenwedstrijden. Volgens de trainer is de spoeling van aanvallers bij RKC vrij dun. Dus meer aanvallende versterkingen zouden welkom zijn. De tijd zal wijzen of de samenwerking tussen RKC en Van Duinen bevalt en eventueel naar meer smaakt. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno en Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: find another fool like me. Ja, de New Seekers. Lang vervlogen tijd, ja. Ja, dat zijn van die platen die blijven eigenlijk altijd al in je gedachten. Het is op dit moment 21 graden in de Langstraat. En het is rustig op de Brabantse wegen. Alleen tussen Best en Moergestel staat 19 minuten vertraging. Hou daar even rekening mee. En hou er ook rekening mee dat we een beetje richting het weekend ook weer richting de 30 graden gaan.
1: Eska.

0: Zometeen gaan we ook nog even wat cabaret doen. En die goede man is ook nog jarig vandaag. Deze man niet, hier is Ed Sheeran.
1: The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow.

0: Ed Sheeran en Shape of You. Ja, lijkt dat die plaat nog heel jong is, maar hij is al uit 2017 al 9 jaar oud. En ja, er is ook nog meer iemand jarig vandaag. En die wordt vandaag 40 jaar oud. En wie zou dat er zijn?
1: Dit is een raar verhaal. Alleen een tijd geleden ben ik besneden. En ja, ik weet niet hoe ik dit anders moet introduceren. Mijn pik is dakloos, laat ik het zo zeggen. Hij rijdt cabrio en je schijnt het te kunnen zien. Mensen komen naar me toe. Peter, ben je afgevallen? Ja, 4 kilo. En 2 weken voordat ik werd besneden, kreeg ik een brief van het Onze Lieve Vrouw ziekenhuis in Amsterdam. Wij zijn een opleidingsziekenhuis. Dat je denkt, wat is dit voor afschuwelijke waarschuwing? We gaan het verkloten. Dan ga je toch niet meer met een gerust gevoel daar naartoe. Ik wil daar niet liggen dat er een meisje binnenkomt. Hoi, ik ben Anne-Claire, je bent mijn hertentamen. Dat... En dat maakte mij zo bang. En ik moet ook zeggen, ik had ook een rare vrouwelijke arts die mij ging besnijden. Op een gegeven moment, ze haalde hem op uit de wachtruimte met de woorden, nou, vooruit dan maar. En ik moest me uitkleden en ze ging mijn piemel inspecteren. En wat ze toen deed, toen deze zo met haar pink, deze zo... Ja. Hoe denigrerend is dat? Kom op. Ik ben een man, ik heb ook een ego. Ga er gewoon met 2 handen op af. Geef me gewoon het idee dat ik een grote lul heb. Zo moeilijk is dat toch even. Oh, meneer Pannenkoek, daar komt veel beslag uit, weet ik veel. Maar... Voor alle vrouwen die niet snappen hoe naar de pink is. Dit is de pink voor vrouwen. Stel je nou voor dat jij bij de gynaecoloog ligt en die zegt, sorry mevrouw, met deze ene bek gaat het niet lukken. Ik pak uit de achterbak de krik. Nou, dat is... En op een gegeven moment, ik moet gaan liggen. En ik dacht, ik ga gewoon onder narcose, lekker slapen, ik word wakker, ik ben besneden. Nou, wat blijkt, ik, ook helemaal niet gewaarschuwd, ik word alleen plaatselijk verdoofd. Ja. 3 prikken, dat je ook denkt, waarom 3? Ik doe gewoon 1 met heel veel. En daarna gaat er zo'n groen, striel operatielaken, gaat zo helemaal over me heen, met hier een klein gat, of tenminste een heel groot gat, dat hier vindt. En ik had me hier totaal niet op ingesteld, maar dan ben je dus bij bewustzijn, terwijl je wordt besneden. Nou, op een gegeven moment gaan ze branden. Dan ruik je de geur van je eigen verbrande lul. Ja. Een soort coq au vin. Ja. Op een gegeven moment, ik ben een gek. Ik dacht, ik stop, ik ren weg. Maar dat kan niet, want je hebt dat laken nog over je heen. En dan reed je als een heel raar soort spook door de gang. En een omgekeerde boerka, waar alleen je lul uit hangt. Ik heb een soort posttraumatische stressstoornis aan overgehouden. En wat soldaten hebben als ze terugkomen uit Mali. En dan horen ze een klapband. Maar dan denken ze dat er wordt geschoten. Dan beleven ze de oorlog weer. En dat heb ik bij het schillen van asperges. Ga ik wel... Oh, ook daarna. Oh, ik had een pijn. Nou, niet normaal. Ik heb nog nooit zoveel pijn gehad. Ik had ook een geluidje om de pijn te uiten. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Alleen 2 weken lang liep ik zo door het huis. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Oh, dit was ook de hel. Er zaten allemaal hechtingen in. Hij leek een beetje op het logo van Amnesty International. En dat betekent, hij mag dus niet groter worden, want dan trekken die hechtingen los. Nou, je lichaam heeft dat volledig door. Oké, we mogen niet geil worden. Alleen die arts die waarschuwde me al dat de ochtenderectie, die heb je blijkbaar als man altijd. Nou, dat was de meest nare wekker die ik ooit heb meegemaakt. 2 weken lang, elke ochtend. Oei, oei, oei, oei, oei. Nee, wat een kutwekker. Je kan ook niet snoezen, je kan wel opslaan, maar dan... heb je gewoon 7 minuten lange pijn. Nou, en na 2 weken, die pijn die gaat langzaam weg. Alleen je mag 8 weken op seksueel gebied niks doen. Ook niet zelf helemaal niks. Nou, ik kan je vertellen. Weinig mannen hebben dat mee langer dan 3 weken, never. Nou, na 4 weken, wat er in mijn hoofd gebeurde. De gedachtes die ik kreeg, ik werd bang van mezelf. Ik liep over straat. Hoi, hoi, hoi. Ik werd langzaam een ork. Ik weet nog zo goed. Op een gegeven moment zag Lucille Werner op tv. Opeens vond ik dat loopje wel iets hebben. Ze kan niet wegrennen. Zo begon ik te denken. En na 8 weken, dan mag je eindelijk weer wat doen. Maar in het begin, omdat je huid is zo gevoelig, moet je babypoeder gebruiken. Nou, dat is zo tegenstrijdig. Dan ben je zelf aan het aftrekken met de geur van baby's om je heen. Dat is er... Alleen het erg is, daarna krijg je een Pavlov-reactie. Dat elke keer als je langs een crash loopt, denk je aftrekken.

Gotta go, gotta go. Ja, goed, wat de titel eigenlijk. Hè? Gotta let you go. Je hoorde Dominica. We gingen terug naar de 90s. Ja, wie van de mannen van mijn leeftijd was hier vroeger niet helemaal verliefd op? Ja, of op Nena, of Samantha Fox, of op Sandra. Ja, terug naar de begin jaren 80. Uit de begin van haar carrière. Cambodia. Volgens mij was dit eigenlijk ook haar eerste hit ooit. De dochter van Tony en het zusje van Marty Wilde. Haar naam Kim Wilde. Tegenwoordig doet ze wat in tuintjes. En ze treedt nog regelmatig op in 013 en in de FNA in Eindhoven. Hier is Cambodia van Kim Wilde.

Kim Wilde en Cambodia. Goed, we gaan op naar het nieuws van 12 uur. We gaan op naar de boterham. En we gaan op naar vanmiddag natuurlijk Rijn Roosendaal. En niet te vergeten Anton Nachtzaam. En vanavond Arno en Friends ook nog tussen 8 en 10. Maar voordat we naar het nieuws van 12 uur gaan, nog even Paul Carrack terug naar de jaren 80. En don't shed a tear. En je weet het, heb jij informatie? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl of bel naar 0416 652 652. En WhatsApp kan ook nog 21 21 32 10. En nu ga ik een boterham opeten.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen heeft de politie in Den Haag 13 personen opgepakt na ongeregeldheden in de stad. In de Haagse Schilderswijk werd de WK-overwinning van Marokko op Nederland massaal gevierd. Maar na een tijdje sloeg de sfeer om. Er werd onder andere zwaar vuurwerk afgestoken en de politie moest het ontgelden. De ME en een waterkanon kwamen eraan te pas. 4 van de 13 personen zijn gearresteerd voor openlijke geweldpleging. Bij een vermoedelijke bomaanslag gisteravond in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Franse tv-zender BFM-TV gaat het om een rijke Oekraïense oligarch en zijn vrouw. Zij zouden zwaar gewond zijn. Een 13-jarige tiener, waarschijnlijk familie van het echtpaar, is lichtgewond geraakt. Op bewakingscamera's is te zien dat een man rond 9 uur een rugzak bij een gebouw achterlaat. Even later komt een groepje mensen aangelopen en is een harde knal te horen. De verdachte is nog altijd voortvluchtig. Door een brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden de komende dagen geen internationale treinen van en naar Londen. De herstelwerkzaamheden zullen waarschijnlijk op 3 juli klaar zijn. Ook is er een vertraging ontstaan op het traject richting Brussel en Parijs. Eurostar heeft hier ook last van. Treinen van en naar het Verenigd Koninkrijk rijden tot Brussel. Treinen tussen Nederland, Brussel en Parijs worden via Utrecht omgeleid en volgens Eurostar levert dit een uur vertraging op. Ruim 1 miljoen ongedocumenteerde migranten hebben in Spanje via een speciale regeling een verblijfstatus aangevraagd. Dit heeft premier Pedro Sánchez bekendgemaakt. Eerder dit jaar werd de regeling aangekondigd en de Spaanse regering verwachtte toen dat ongeveer 500.000 mensen de aanvraag zouden indienen. De afgelopen jaren zijn in Spanje veel migranten aan het werk gegaan in sectoren waar grote personeelstekorten waren ontstaan. Denk daarbij aan de ouderenzorg en horeca. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
9: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Hè? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
16: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
17: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Goed nieuws voor de mensen met een hart voor het hondenuitrenveld in de Waalwijkse wijk Zandonk. Het verdwijnen van het veldje is namelijk van de baan. Een motie van lokaal belang, die vroeg om het behoud van het veld, werd unaniem aangenomen door de raad. Het veldje blijft behouden tot het nieuwe hondenbeleid is vastgesteld. Afgelopen weekend zijn meerdere fietsen vernield bij de bushalte bij de Efteling. Dat deelt de politie Waalwijk-Loon op Zand op Facebook. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Op Facebook vragen mensen zich ook af of het niet tijd wordt voor cameratoezicht bij de bushalte. Het is namelijk niet de eerste keer dat de fietsen daar doelwit zijn van vandalisme. Wordt Mike van Duinen de nieuwe spits van RKC Waalwijk? Van Duinen traint sinds deze week mee met de Waalwijkers en speelt mee met de oefenwedstrijden. Volgens de trainer is de spoeling van aanvallers bij RKC vrij dun. Dus meer aanvallende versterkingen zouden welkom zijn. De tijd zal wijzen of de samenwerking tussen RKC en Van Duinen bevalt en eventueel naar meer smaakt. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Indian? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De veiligheidsregio meldt dat bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden een gevaarlijke stof is vrijgekomen en dat daardoor 11 mensen gewond zijn geraakt. In het pand stond een heftruck geparkeerd waarvan de accu was drooggekookt. Toen medewerkers last van gezondheidsklachten kregen, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Personeelsleden en een brandweerman worden in het ziekenhuis onderzocht en behandeld. De verdediging van Estland en Letland is officieel overgenomen door het Nederlands-Duitse hoofdkwartier. Volgens defensieminister Jesselkus zal Nederland het Estse en Letse grondgebied beschermen alsof het om het eigen grondgebied gaat. De thuisbasis van het eerste Duitse-Nederlandse legerkorps is in het Duitse Münster. Tientallen militairen worden in Letland of Estland gelegerd. Eerder vielen de landen onder het NAVO-hoofdkwartier in Polen. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst meldt dat het aantal extremisten in Duitsland toeneemt. Dit zou met het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD te maken hebben. Geschat wordt dat vorig jaar een kleine 59.000 personen tot de categorie potentiële rechtsextremisten behoorden. Ruim 8.000 meer dan het jaar ervoor. Maar ook het aantal extreem linkse extremisten steeg. Vorig jaar telde Duitsland 42.000 linksextremisten. Het jaar ervoor waren dat er 4000 minder. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Het zou gaan om zo'n ruim 10 miljard dollar. SAS wil de lange afstandsvluchten uitbreiden. De nieuwe toestellen hebben 2 gangpaden. Op dit moment telt de SAS-vloot 138 toestellen en vliegt het naar ruim 130 bestemmingen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Goed nieuws voor de mensen met een hart voor het hondenuitrenveld in de Waalwijkse wijk Zandonk. Het verdwijnen van het veldje is namelijk van de baan. Een motie van lokaal belang, die vroeg om het behoud van het veld, werd unaniem aangenomen door de raad. Het veldje blijft behouden tot het nieuwe hondenbeleid is vastgesteld. Afgelopen weekend zijn meerdere fietsen vernield bij de bushalte bij de Efteling. Dat deelt de politie Waalwijk-Loon op Zand op Facebook. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Op Facebook vragen mensen zich ook af of het niet tijd wordt voor cameratoezicht bij de bushalte. Het is namelijk niet de eerste keer dat de fietsen daar doelwit zijn van vandalisme. Wordt Mike van Duinen de nieuwe spits van RKC Waalwijk? Van Duinen traint sinds deze week mee met de Waalwijkers en speelt mee met de oefenwedstrijden. Volgens de trainer is de spoeling van aanvallers bij RKC vrij dun. Dus meer aanvallende versterkingen zouden welkom zijn. De tijd zal wijzen of de samenwerking tussen RKC en Van Duinen bevalt en eventueel naar meer smaakt. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De komende 7 jaar gaat luchthaven Schiphol met 3 grondafhandelaren in zee. Eerst had Schiphol 6 bedrijven die onder andere voor het laden en lossen van bagage zorgen. KLM, Figo en Denata gaan de taken met z'n drieën vervullen. Het ministerie van Infrastructuur besloot eerder dat het aantal grondafhandelaren gehalveerd moest worden. De werknemers van Avia Partners, Swissport en Menzies moeten een aanbod van de 3 overgebleven bedrijven krijgen. En volgens vakbond FNV is de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol een historische stap. De luchthaven kiest voor minder concurrentie tussen bagage- en passagiersafhandelaren en dat leidt tot meer rust op de werkvloer en minder werkdruk. FNV meldt dat 6 afhandelingsbedrijven elkaar jarenlang de tent uitvochten en dat het personeel daaronder te lijden had. Weer Online meldt dat met een gemiddelde van 19,2 graden de juni maand dit jaar de op 1 na warmste ooit gemeten is geworden. Juni 2023 was met 19,4 graden net iets warmer. Juni dit jaar begon vrij koel, maar in de tweede helft werd het zomers. Niet eerder was het aan het einde van de juni maand zo warm met een gemiddelde temperatuur van 23 graden in de beeld. 26 juni was met 36,8 graden op de thermometer de warmste junidag ooit gemeten. Afgelopen maand werden er in totaal 12 hittegolfdagen geteld. Het record uit 1936 en 1976 met 8 dagen werd daarmee ruimschoots verbroken. Voor de allereerste keer hebben de streamingdiensten zoals bijvoorbeeld Netflix, Prime en HBO Max in Nederland meer geld opgeleverd dan tv-abonnementen. Volgens marktonderzoeker Telecom Paper kwam dat in het eerste kwartaal van het jaar vooral omdat Netflix de prijzen had verhoogd. De omzet van de streamingdiensten nam in vergelijking met een jaar terug met 10% toe naar 301 miljoen euro. De basis tv-pakketten daalden 3,5% tot 291 miljoen euro. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
7: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodienederland.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Ah, mijn rug.
16: Beweeg.
15: Hé, wat? Huh?
16: Ik ben het. Je rug.
15: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
17: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker.

zo is dat. Recht op je doelaf. En niet twijfelen. Nog eens kan een stap meer nou. 1987, Samantha Fox, de opener van deze middagmix. Goedemiddag en hartelijk welkom, beste mensen. Tussen 2 en 3, ondergetekende Rijn Roosendaal, jouw maatje, muziek. En je weet het, je kunt de playlist nog aankleuren als je dat wilt. Vraag hem aan je favoriete plaat. Je kunt het op 2 manieren doen. Even appen, 06 21 21 32 10. Dat is de WhatsApp van de Langstraat FM Studio. En je kunt ook mailen eventueel. Middagmix@langstraatmedia.nl. Dan komt het ook aan en dan nemen we het gewoon mee. Je collega de groeten doen. Favoriete plaat aanvragen of misschien wel ideeën voor het origineel aan de koffer. Dat is voor vandaag alleen gemonteerd, maar morgen kunnen we dat natuurlijk inkleuren naar jouw wens. Dat kan natuurlijk gewoon. Moet je even mailen dan, of even appen. Dan is dat geregeld bij deze. Voor de rest, het gaat vanavond traan de hits en nu. Sien van de Kamer, het regionieuws. En natuurlijk nog weer en verkeer. En muziek uit de playlist al hier. De poppery staat weer klaar hier. De middagmix meten. Dat zijn allerlei lekkere werkjes. We kijken in de flitsende 50. Een van die singles die daar nog in de hoge regionen staat. Is de laatste van Bebe Rexha en David Guetta. Heet Sad Girls en die hoor je zometeen.

Een Chain to Rhythm als plaat uit lang vroeger tijden weer terug op de radio. Hopelijk hebben we nog een beetje goede zin. Ben je vannacht ook op problemen voor de voetbalwedstrijd Nederland-Marokko. Gelijkspel en met strafschoppen ga je alsnog voor de bel. Ja, beetje jammer allemaal, maar goed, in de hoop dat het nog niet helemaal over is. Grace.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Goed nieuws voor de mensen met een hart voor het hondenuitrenveld in de Waalwijkse wijk Zandonk. Het verdwijnen van het veldje is namelijk van de baan. Een motie van lokaal belang, die vroeg om het behoud van het veld, werd unaniem aangenomen door de raad. Het veldje blijft behouden tot het nieuwe hondenbeleid is vastgesteld. Afgelopen weekend zijn meerdere fietsen vernield bij de bushalte bij de Efteling. Dat deelt de politie Waalwijk-Loon op Zand op Facebook. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Op Facebook vragen mensen zich ook af of het niet tijd wordt voor cameratoezicht bij de bushalte. Het is namelijk niet de eerste keer dat de fietsen daar doelwit zijn van vandalisme. Wordt Mike van Duinen de nieuwe spits van RKC Waalwijk? Van Duinen traint sinds deze week mee met de Waalwijkers en speelt mee met de oefenwedstrijden. Volgens de trainer is de spoeling van aanvallers bij RKC vrij dun. Dus meer aanvallende versterkingen zouden welkom zijn. De tijd zal wijzen of de samenwerking tussen RKC en Van Duinen bevalt en eventueel naar meer smaakt. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Sien, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag is het op veel plaatsen bewolkt. De temperatuur varieert tussen de 22 graden aan de kust en 25 graden verder landinwaarts. Er valt lokaal een spatje regen. Vanavond klaart het op en zwakt de wind verder af. Het wordt een heldere nacht. Het kwik daalt tot zo'n 12 graden. Rond de Wadden wordt het zo'n 15 tot 17 graden. Morgen is er flink wat zon met in het binnenland stapelwolken. Bij een matige noordoostenwind wordt het aangenaam warm met zo'n 22 tot 24 graden. Dan de verkeersinformatie. 23 files, 47 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Hooi, knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. 5 kilometer file, de vertraging is om 3 minuten. De A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Ulverhout. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. 3 kilometer file, de vertraging 4 minuten. En de N279 tussen Hoogenbos richting Roermond tussen Veghel en Boerdonk. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 2 kilometer file en zo'n 6 minuten vertraging. En ook de hoogte van de aansluiting met de N72 richting Helmond. Stilstaand verkeer al daar, 2 kilometer file en de vertraging daar zo'n 8 minuten. Tot zover weer en verkeer. Muziek uit de flitsende 50. Martin Garrix en Sharon en Repeat It.

0: Want de Garrix en Ed Sheeran en Repeated leidt ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. En het spelletje werkt als volgt, het origineel in de koffer. We draaien eerst het origineel. En we hebben al verteld wat een beetje de relatie is dan met de koffer. Het kan echt een remake zijn, een serieuze koffer. Of andere zaken die zijn overorven van het origineel in de koffer. Klinkt ingewikkeld, maar het betere jatwerk in de koffer zie je vaak terug. Het origineel in de koffer. Vandaag het volgende. In het jaar 2000, het jaar van de millenniumbug, weten we het nog. Cushine en Hide You. Had eigenlijk twee singles, Hide You en Catch. Catch kwam daarna volgens mij, was een minder grote hit. Maar Hide You was een aardig succes al. 16 weken tot 40, piekte nog op nummer 4. En Catch was die andere single, deed het maar 11 weken. En haalde nog de 16e plaats, dus deed het wat minder in ieder geval. Maar de eerste klap bleek wel een daalde waard. Want de singles in 2022 nog een keertje verbouwd min of meer door ene Roger Sesh en Cian Evans. Hide You. En dan krijgt het een meer dansbaar karakter. En het was al heel dansbaar. Later van de dance charts gestaan, maar die is het toch 40, kan ik niet vertellen. En de dance charts heeft u niet heel veel gedaan. Dus ja, je mag snel bepalen wat je nou leuker vindt. Het origineel van Cushine en Hide You uit jaar 2000. Of via de cover van Roger Sesh en Cian Evans. Hide You uit jaar 2022 een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

Voor mij is hij afgelopen. En de teller zegt 1 minuut 20 over. Ach ja, kan gebeuren. Hoe dan ook, het was snel in de koffer. Dus dadelijk dat Roger Says en Sean Evans met Haichu was geïnspireerd door Cosheen en Haichu uit het jaar 2000. Dus dan weer het originele koffer. Nu Dana Carroll.

En ik heb me laten vertellen dat het in Rio de Janeiro altijd gezellig is. Warm weer. Nou, hadden wij vorige week ook hier in Nederland. Ietsje warmer dan we graag gewild hadden. Maar in Rio maken ze feest. Piet Helen zong erover, 1977. Jouw middagmix voor de dinsdag. Laat weten wat hij aanstaat. Mail hem door, je reactie op middagmix@langstadmedia.nl. Jouw verzoekje. Of heb hem door op 06-21-21-32-10. Interactieve live vanuit Studio Vlijmen. De middagmix. Met nu Daryl Hall, Dan Oates en Private Eyes.

Hammer X, Fateless, een nieuwe religion. Tja, kon als een DJ van Fateless, hè, dit, hè? Maar dan weer een ander jasje, opnieuw overgedaan, maar dan weer anders. Oranje Niet bestaat het in Den Bosch eigenlijk nog. De Chemicals Discotheek en dan deze plaat. Heeft een speciaal sfeertje, kan ik je vertellen. Dat is heel lang geleden dat ik het meegemaakt. Goedendag, middagmix gaat weer sluiten, mensen. Het is weer klaar. Dank u weer voor het volgen. Morgen zijn we er gewoon weer. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan ligt de zaag er ook weer. Zagen we de week weer door. En je weet het, ideeën voor snel de koffer of andere dingen te melden. Middagmix gaat langstandmedia.nl of even appen op 06 21 21 32 10. Nog even dan stopmuziek en om 5 uur om te nachts aan. Met van 6 klaar. Ik zeg tot morgen, hoi. Oh ja, de laatste. Dea en Sirius.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de begroting van ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerdsma. Hij moest een akkoord met PRO sluiten om zijn financiële plan door de Eerste Kamer te krijgen. Sjoerdsma maakte niet alleen een deal met PRO, maar ook afspraken tussen D66 en VVD. In ruil daarvoor beloofde D66 het wetsvoorstel te steunen om verheerlijking van terrorisme strafbaar te maken. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland heeft het Openbaar Ministerie 8 weken gevangenis horen eisen voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in 2020 in Zuiderwoude. Daarbij kwam de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven. Volgens het OM heeft T. tijdens de rit onvoldoende op de weg gelet. Hij was met de navigatie op zijn telefoon bezig. T. reed na het ongeluk door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De verdachte had eerder verklaard dat hij dacht over een dier te zijn gereden. Buitenlandse media hebben zich kritisch uitgelaten over de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Onder andere het Duitse Bild kopte: oh nee, Oranje, ook Nederland is uitgeschakeld na een nieuw penalty-drama. De Duitse Mannschaft kon ook vertrekken na verlies van Paraguay. Het Belgische Sportza kopte: weer gaat het fout vanaf de stip. Nederland en penalties, het blijft een moeilijk huwelijk. Volgens het Amerikaanse ESPN zou voetballegende Johan Cruijff misschien een traan hebben gelaten bij het zien van dit team. En de Italiaanse media vonden dat Oranje onderdanig en laf speelde. In Zuid-Afrika zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen migranten. Uit voorzorg is een grote politiemacht ingezet. De demonstranten willen dat ongedocumenteerde migranten het land verlaten. Zij hebben vandaag als deadline gesteld en dat veroorzaakt veel onrust. Sommige buitenlanders hebben het land verlaten of verschijnen niet op hun werk. Ook zouden migranten uit hun woonruimte gezet worden, omdat huisbazen bang zijn voor geweld tegen hun panden. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat.
10: Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
14: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Ah, mijn rug.
17: Beweeg.
16: Hè? Wat? Huh?
17: Ik ben het. Je rug.
16: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
18: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Dit is het regio-nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Goed nieuws voor de mensen met een hart voor het hondenuitrenveld in de Waalwijkse wijk Zandonk. Het verdwijnen van het veldje is namelijk van de baan. Een motie van lokaal belang, die vroeg om het behoud van het veld, werd unaniem aangenomen door de raad. Het veldje blijft behouden tot het nieuwe hondenbeleid is vastgesteld. Afgelopen weekend zijn meerdere fietsen vernield bij de bushalte bij de Efteling. Dat deelt de politie Waalwijk-Loon op Zand op Facebook. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Op Facebook vragen mensen zich ook af of het niet tijd wordt voor cameratoezicht bij de bushalte. Het is namelijk niet de eerste keer dat de fietsen daar doelwit zijn van vandalisme. Wordt Mike van Duinen de nieuwe spits van RKC Waalwijk? Van Duinen traint sinds deze week mee met de Waalwijkers en speelt mee met de oefenwedstrijden. Volgens de trainer is de spoeling van aanvallers bij RKC vrij dun. Dus meer aanvallende versterkingen zouden welkom zijn. De tijd zal wijzen of de samenwerking tussen RKC en Van Duinen bevalt en eventueel naar meer smaakt. Tot zover het regio-nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: deze morgen Erik van Vliet. Ready for the sun.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

what are we gonna do? And she said, take two candles.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. Een 26-jarige man uit Amerongen moet 2 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar september op het Haagse Malieveld. 8 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man werd veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Het Openbaar Ministerie heeft 1700 uur aan beeldmateriaal bekeken waarop de acties van de man te zien waren. De rechter heeft tot dusver 35 mensen voor betrokkenheid bij deze rellen veroordeeld. De rechter heeft 2 mannen vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was destijds politieagent en is zijn baan kwijtgeraakt. De rechter zegt dat het niet bewezen kan worden dat het meisje in een bijzonder kwetsbare positie verkeerde. Het OM eiste eerder 4 jaar gevangenisstraf omdat het meisje onder invloed van alcohol 80 minuten lang misbruikt zou zijn. De 45-jarige agent Walco B. en de 48-jarige Wouter van A. werden een paar dagen later gearresteerd. Er zou volgens hen van dwang geen sprake zijn geweest en ook wisten ze niet dat het meisje 17 was. In Qatar zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen. Zij zullen met bemiddelaars uit Qatar praten over de onderhandelingen met Iran. Volgens een woordvoerder zullen Witkoff en Kushner niet 1-op-1 met Iraanse afgevaardigden spreken. Eerder deze maand sloten de 2 landen een tijdelijk akkoord om de oorlog te beëindigen. De gesprekken gaan nu over een akkoord die een einde moet maken aan de strijd tussen beide landen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Ah, mijn rug.
11: Beweeg.
10: Hé, wat? Huh?
11: Ik ben het. Je rug.
10: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
15: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Op de Gaard in Waalwijk heeft dinsdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een fietser en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Vermoedelijk had de auto de overstekende fietser niet op tijd gezien. De fietser liep door de botsing een hoofdwond op en werd ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel. De fietser hoefde gelukkig niet mee naar het ziekenhuis. Dongen is een nieuwe speelplek rijker. Op de hoek van de Rijnstraat en de Planetenstraat is de speelplek helemaal vernieuwd. Buurtbewoners mochten meedenken over het nieuwe ontwerp. Wethouder Annemarie van Enenaam opende de speelplek officieel vandaag om 3:00. Verblijfsaccommodaties in Kaatsheuvel behoren tot de beste ter wereld. Maar Villa Parks en de verblijfsaccommodaties in de Efteling zijn in de prijzen gevallen bij de Traveler's Choice Award. Een internationale prijs van TripAdvisor om toeristische hotspots in het zonnetje te zetten. Eerder kreeg het Schoenenkwartier en de Smulhoeve ook al een Traveler's Choice Award. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. In Frankrijk lag het aantal sterfgevallen tijdens de hitte van vorige week fors hoger dan normaal. Er kwamen vooral veel 65-plussers thuis te overlijden. Dat gebeurde veelal in de regio's waar code rood van kracht was. Volgens de Franse Gezondheidsdienst was er tijdens de hittegolf een oversterfte van ruim 1000 mensen. Er stierven niet alleen 65-plussers, maar ook verschillende jongere kinderen die in bloedhete auto's zaten. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen zon en wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg.
11: Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Ah, mijn rug.
18: Beweeg.
17: Hè? Wat? Huh?
18: Ik ben het. Je rug.
17: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
19: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
20: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker.

2011. Alexis Jordan en Happiness. Van 6 en klaar met Anton Nachtwel. Het is 5:10. Ik zeg een prima goedemiddag. Het is rustig zomerweer. Temperaturen tussen de 22 en 27 graden. Er staat een meer dan behoorlijke avondspits. 375 kilometer waard allemaal vast. Dat vertellen we je later in het programma. Voor de rest uiteraard de speciale aanbieding, de flitsschijf. Het regionale nieuws uit de Langstraat met Siem van der K. En de lekkerste muziek. Ik ben steeds opnieuw op zoek naar nieuwe, vernieuwende muziek. En tijdens die zoektocht kwam ik Dusty Rivers tegen. Hij heeft een nieuw album uitgebracht. Ik heb het album gelijk aangeschaft. En toen kwam ik erachter dat ze dit nummer afgelopen vrijdag uitkwam op single. Dit is Dusty Rivers en Take My Time. Ah, lekker. Je hoort hem uiteraard in van 6 en klaar. Maandag tot en met vrijdag tussen 5 en 6. Hier op Langstraat FM 1057, 1068 en DAB+ 6C 8A en langstraatmedia.nl. Wees welkom en een prima goedemiddag.

1983. Ah, maakt gelijk dat zijn titel toevallig geweest. We gaan een kijkje nemen op de weg. Waar staat het vast? 368 kilometer aan één gesloten blik. We vinden het onder andere op de A2. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Everdingen en afrit Beest. 5 kilometer file. Randweg Eindhoven. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Bateldorp en De Hocht voor 4 kilometer. Ring-Zetterbos staat er stil op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en afrit Veghel voor 5 kilometer. Op diezelfde ring staat het stil op tussen de Martinus Nijhoofdbrug en knooppunt Hintham voor 12 kilometer. En staat er stil op de verbindingsweg A2 vanuit Den Bosch. 1 kilometer file al daar. Dan de A27. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen De Bilt en afrit Hagestein door wegwerkzaamheden. 14 kilometer file al daar. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Gorkum en afrit Nieuwendijk door wegwerkzaamheden. 6 kilometer. En op de hoofdrijbaan tussen Everdingen en Gorkum door diezelfde wegwerkzaamheden ook een vertraging. Staat stil op de parallelrijbaan tussen knooppunt Rijnsweert en Lunette, 3 kilometer. Dan de A58. Rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen Best en Moergestel, 2 kilometer. Staat stil tussen afrit Best en Oorschot voor 2 kilometer. Staat stil op de tussen afrit Oorschot en afrit Moergestel, de pagina versprong weer 3 kilometer. Tussen Batadorp en afrit Oorschot nog een keer 5 kilometer. En dan de A59. Langzaam rijdt verkeer tussen Vlijmen en Drunenwest, 4 kilometer. Langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen de brug over het afwateringskanaal en afrit Waalwijk, 3 kilometer. Knooppunt Hooipolder staat het stil tussen Hooipolder en Oosterhout voor 3 kilometer. Afrit Waspik en knooppunt Hooipolder nog een keer 4 kilometer. Stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk. En het rijdt ook nog langzaam op de afrit Sertogenbosch-Maaspoort en Den Bosch-West voor 3 kilometer. Ring Den Bosch op de A59, Den Bosch-West en Nieuwkuik 2 kilometer. En staat stil op de hoofdrijbaan tussen Den Bosch-Maaspoort en Den Bosch-West voor 3 kilometer. A67 rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen knooppunt De Hocht en afrit Valkenswaard voor 3 kilometer al daar. En op de A73 stilstaand verkeer op de parallelrijbaan tussen Zaarder, Hekken en Maasbree voor 2 kilometer. Mocht je erin staan in die files, van harte veel sterkte gewenst. Blijf.

De flitschijf van deze week, SK in de stad. Het is 5:55, we gaan op naar de regionale nieuwsupdate met Sien van der K. Ik kreeg net een appje van Erik van Vliet. Hij zei, hij tikte van, oké, ik ga nou koken met vrouw en jou aan. Wel toevalligerwijs, hoop ik dan maar, in die volgorde. Hij zei, kun je voor mij een plaat draaien van Michael Jackson? Nou Erik, we hebben een plaat die origineel is van Toto, geschreven door Steve Porcaro van Toto. Maar het werd inderdaad een hit door Michael Jackson. Dit is Human Nature.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Op de Gaard in Waalwijk heeft dinsdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een fietser en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Vermoedelijk had de auto de overstekende fietser niet op tijd gezien. De fietser liep door de botsing een hoofdwond op en werd ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel. De fietser hoefde gelukkig niet mee naar het ziekenhuis. Dongen is een nieuwe speelplek rijker. Op de hoek van de Rijnstraat en de Planetenstraat is de speelplek helemaal vernieuwd. Buurtbewoners mochten meedenken over het nieuwe ontwerp. Wethouder Annemarie van Enenaam opent de speelplek officieel vandaag om 3:00. Verblijfsaccommodaties in Kaatsheuvel behoren tot de beste ter wereld. Maar Villa Parks en de verblijfsaccommodaties in de Efteling zijn in de prijzen gevallen bij de Traveler's Choice Award. Een internationale prijs van TripAdvisor om toeristische hotspots in het zonnetje te zetten. Eerder kreeg het Schoenenkwartier en de Smulhoeven ook al een Traveler's Choice Award. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel, Siem van der Kaa. Tijd voor de regionale weersupdate. Er is veel bewolking met vooral in het westen wat regen vanuit het zuidwesten over het land trekt. In het zuidoosten en oosten is het zomers met middagtemperatuur tussen de 6 en 28 graden. Elders wordt het 1 tot 23 graden. De wind is zwak tot matig uit verschillende richtingen. Komende nacht zijn er opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar een graad of 15 plaatsen. Kan het nog enkele graden kouder worden. Wie de hitte nog niet kwijt is uit zijn huis, kan nu dus de boel goed ventileren. Morgen zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is er kans op een enkele bui. Elders is die kans aanwezig, maar veruit op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 22 tot 24 graden, wat normale temperaturen zijn voor de eerste dag van juli. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Donderdag. Wie vroeg uit de veer is, kan dan nog even genieten van de zon. In de loop van de ochtend neemt de wolking vanuit het noordwesten toe. En dan trekt er een regengebied over. Wordt er geen grote neerslag hoeveelheden verwacht. Maar het kan wel een tijdje grauw, grijs en druilerig zijn. De zon.

Dat ben de mannen met beiden. Ja, inderdaad. Zie je dat? Je luistert naar Langstraat FM 105.7, 106.8, DAB+, en langstraatmedia.nl. Maandag tot en met vrijdag. Van 6 uur klaar met Anton Nachtzaan. Het is 8 over half 6. Mocht je aan tafel zitten, een bijzonder smakelijk eten. Dan nu een oude hit van Bali. Weet je ook alweer? Ik heb een beetje een blackout, dat zal de leeftijd zijn. Maar we gaan maar gewoon luisteren naar een nieuwe muziek. Heruitgebracht van René van der Wel en IJsbrand van Bellegem. Dit is Let Us Try.

Vicky Sue Robinson, 1976, Turn the Beat Around. Ik heb het even opgezocht, ik was het even kwijt. Ik had een totale blackout, maar daarvoor hadden we dus de nieuwe single Let Us Try van René van der Wel en IJsbrand van Belgium. Het resultaat van het nummer, je kon het horen, was een prachtige, gevoelige en uiterst actuele revival van die oude hit van Robert Long uit 1972. Let Us Try to Make Another World. Where we live with only love in our hearts. In een tijd waarin verdeeldheid, onrust en polarisatie dagelijks het nieuws domineren, klinkt de boodschap van het lied misschien wel urgenter dan ooit tevoren. Juist daarom besloten René van der Wel en IJsbrand van Belgium deze bijzondere song opnieuw onder de aandacht te brengen. Warm, oprecht en met zichtbaar respect voor de originele uitvoering van Robert Long. Het is 17:15 geweest alweer. Smakelijk eten mocht je aan tafel zitten. En mocht u onderweg zijn van werk naar huis, dan blijf vooral hangen. Zo direct de speciale aanbieding van deze week. De nieuwe Kensington en Safe Haven. Maar eerst de Backstreet Boys. Terug naar 99 met Larger Than Life op Langstraat FM. Ik zeg een heel goeiemiddag.

van de eerste tot de laatste snik. Begint zijn eruit toch een klein beetje te krijgen nu, die nieuwe zanger Jason van Kensington. Traden er laatst nog op. Op Concert at Sea afgelopen week einde. En diegenen die er geweest zijn, die kunnen beamen dat hij steeds meer zijn draai gaat vinden. Het is 5 voor 6, dat betekent dat dit programma er weer op zit. Dit was tussen 5 en 6 op Langstraat FM weer live, uiteraard. Met nieuws, informatie en de lekkerste muziek. Van 6 klaar. Morgen zomer midden in de week, dan zagen we weer een 2. En zijn we er weer tussen 5 en 6. Morgen vroeg vanaf 6 uur. Erik van Vliet. Fris en fruitig tussen 6 en 9. Tussen 10 en 12. En we uiteraard Erik Dankers. En tussen 2 en 3 Rijn Roosendaal. En ik spreek er weer tussen 5 en 6. En tussendoor, zo moet ik zeggen, de lekkerste non-stop muziek. We gaan eruit voor nu met Jerry Rafferty. Tot morgen.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog drie anderen aangehouden, twee in België en één in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor 49 euro per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
18: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
19: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Trump wil dat kinderen die in Amerika geboren zijn niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen als hun ouders tijdelijk in het land zijn om bijvoorbeeld te werken of migranten zijn zonder de juiste papieren. Het plan van de president was eerder door een lagere rechtbank ook verworpen. Op de uitspraak van het Hoge Rechtshof heeft hij nog niet gereageerd. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen schijn van kans. De twee kenden elkaar al jaren en W. logeerde bij haar toen hij de ochtend voor haar dood bekende verliefd op haar te zijn, maar dat was niet wederzijds. Of dit het motief voor haar dood was, is niet duidelijk geworden. Wel heeft de verdachte bekend haar vermoord te hebben. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog drie anderen aangehouden, twee in België en één in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. ProRail meldde eerder dat de treinen donderdagavond weer konden gaan rijden, maar komt daarop terug. Het inventariseren en herstellen van de honderden kabels duurt langer en wordt door verschillende aannemers gedaan. Ook moeten de sporen ontroest worden omdat ze nu niet gebruikt worden. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Sinds mei heeft de regering de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter verlaagd vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Gemiddeld kost een liter E10 in Duitsland nu nog 1,82 euro, maar die prijs is vanaf 12 uur een stuk hoger. In Nederland kost een liter gemiddeld 2,18 euro. De accijnsverlaging heeft de Duitse regering zo'n 1,6 miljard euro gekost. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Trump wil dat kinderen die in Amerika geboren zijn niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen als hun ouders tijdelijk in het land zijn om bijvoorbeeld te werken of migranten zijn zonder de juiste papieren. Het plan van de president was eerder door een lagere rechtbank ook verworpen. Op de uitspraak van het Hoge Rechtshof heeft hij nog niet gereageerd. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen schijn van kans. De twee kenden elkaar al jaren en W. logeerde bij haar toen hij de ochtend voor haar dood bekende verliefd op haar te zijn, maar dat was niet wederzijds. Of dit het motief voor haar dood was, is niet duidelijk geworden. Wel heeft de verdachte bekend haar vermoord te hebben. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.

En we draaien hem uiteraard helemaal. Don't Go van Yazoo hier op Langstraat FM. Op de laatste dinsdag van juni. 30 juni alweer. Jeetje, jeetje, wat gaat de tijd snel. Maar één voordeel, binnenkort is het juli. En dan beginnen, als het goed is voor alle mensen in de wijde wereld, de vakantie. Tenminste, de Langstraat wijde wereld dan natuurlijk. Anders is het wel heel erg groot gebied. Welkom, goedenavond. Ik ben Mirabel. Vandaag even in mijn Me, Myself and I rol. Arno die had weer wat verplichtingen. En ja, de Friends. Hiernaast wordt druk geklust aan van alles in verband met de bereikbaarheid. Dat jullie ons nog beter overal op alle kanalen kunnen beluisteren. Maar ja, de Friends laten zich nog even niet zien. Dus ik zou zeggen, why binnen? Als je dit hoort, kom gezellig even binnen springen. En iedereen is welkom. Even een belletje of even wachten tot ik de deur open kan gooien. En dan, ja, dan kunnen misschien even wat leuke muziekjes draaien. Ik heb in ieder geval een aantal dingetjes klaarstaan waarvan ik denk dat het leuk is voor vanavond. Maar ik sta altijd open voor suggesties. Maar tot die tijd gaat het helemaal goed komen.

Ja, we draaien vandaag alles door elkaar. Het is voordeel als je gewoon in je uppie lekker een playlist samen mag stellen. Dan, ik ga van links naar rechts, van jong naar oud. Groep, dame, heer. Nou echt, je kan er zo gek niet bedenken of ik heb het vandaag in mijn playlist gezet. Dit was Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There. Ja, die kent het natuurlijk van heel veel covers. Maar dit was lekker een oudje. Ik heb eventjes even gekeken. We gaan van de Lost Frequencies, Live It All, naar Le Freak van Chic. En daarna kwam ik Holly Valance tegen met Naughty Girl. Dus we gaan eens even kijken wat iedereen hierin te vertellen heeft.

Het is al gewoon 24 jaar oud, dat liedje. En het meisje waarschijnlijk zelf ook, want er staat een foto bij die niet meer heel erg lijkt op het hoesje. Maar ja, wat maakt het uit? Als het leuke muziek is, dan mag het. Ik denk, ik doe er even 3 achter elkaar. Even lekker een blokje, want ik kan er wel heel te doorheen kletsen. Maar ja, in mijn uppie, ik kan het hebben over voetbal. Maar ik denk niet dat de echte voetbalfans het daarover willen hebben. Ik ben geen echte voetbalfan, dus ik kan er niet eens iets zinnigs over zeggen. Het weer, ja, daar is volgens mij ook al alles over gezegd. Dus ik dacht bij mezelf, ik kan wel in mijn uppie 2 uur lang gaan zitten kletsen. Maar daar zitten jullie waarschijnlijk ook niet op te wachten. Want je bent hier natuurlijk toch voor de muziek. En die hebben we legio. Die hebben we echt gewoon, nou, ik roep altijd een kind in de snoepwinkel. Zo voel ik me regelmatig. Als ik hier door het bestand met alle nummers, tenminste, heel veel nummers. Want niet alles zit erin. Maar dit is al echt genoeg om je helemaal uit te kunnen leven. Dus ik dacht, ik ga gewoon vandaag eens een uitzending maken waar ik vooral muziek in draai. Dus ik doe weer even een blokje van 3. Het is misschien een verrassende combinatie. We beginnen met de Pet Shop Boys. Paninaro 95. Dat heb ik ook even opgezocht. Dat is een mix. Het is in ieder geval een nieuwe uitvoering van een wat oudere uitvoering van de Pet Shop Boys. Daarna had ik bedacht, laten we eens even met armen open Guus Meeuwis ontvangen. En daarna krijg je Kelly Marie en dat meisje dat Feels Like She's In Love. Dus dat is het nummer Feel Like I'm In Love. Gewoon even lekker beetje, een paar blokjes, niet te veel kletsen. Verzoekjes, altijd welkom. Ik sta aan deze kant en de WhatsApp staat open, Facebook staat open. Als jullie mijn nummer hebben, gooi bij mij eventjes een appje tegenaan. En in die tussentijd even lekker wat muziek. Vooral lekker muziek. Pet Shop Boys.

Zo, dat is ook weer een oudje. Kelly Marie, Feels Like I'm In Love. Ja, dat is ook heel gezellig. Feels Like I'm In Love, altijd leuk. Het is deze toch wel gezellige, wel wat ouder, maar zomerplaatjes. Ja, ik heb ook af en toe, dan komt er zo'n nummer voorbij en dan denk ik bij mezelf, ja, het is niet meteen mijn smaak qua muziek. Maar dan loopt het gewoon zo goed en iedereen om je heen die heeft het erover, dat je dan toch denkt, ik ben toch wel eens nieuwsgierig. En ook al is het dan niet meteen mijn smaak, of blijkt dan dat het toch, dat ik denk, nee, het is niet mijn ding. Dan heb ik zoiets van, ik vind het toch leuk om het te luisteren en te leren kennen. En soms moet je liedjes draaien die je niet zelf leuk vindt, maar waarvan je zeker weet dat het luisterend publiek het leuk vindt. Nou, en dat is de volgende. Justin De Wild met Cheerio. Die hoort natuurlijk in deze zomerse temperaturen. Daarna heb ik Cardinal Point met Mama Papa. En het blokje eindig ik even met Fats & Small met Turn Around. Dus ik zou zeggen, gooi de meubels aan de kant. Gooi je haar los en komt-ie.

Nou, dat is toch altijd fijn om te weten. Celine Dion, I'm Alive. Even gekeken, het gaat erover dat ze blij is dat ze leeft. En blij dat ze een moeder is. En dat ze de liefde kent. Dat de liefde mee mag maken. Nou ja, ik denk dat dat op zich wel een leuke en een veel bezongen onderwerp is. Ja, ik dacht, ik doe er drie. Maar ik dacht, ik bak er ineens Celine Dion bij. Gewoon lekker zomervibe. No nonsense. Gewoon lekker. Er komen gelukkig wel wat verzoekjes binnen. Dus dat is altijd leuk. Die probeer ik er dan ergens tussen te proppen. Alleen die paar verzoekjes die zijn iets of wat meer up-tempo. Dus ik dacht, in de tweede uur gaan we even gas geven. Maar nu doen we het nog even leveren, een beetje rustig aan. Een oudje zometeen. Criss Cross met Jump. Ik weet niet, misschien kennen jullie het nog wel. Jaren 90, twee jongens die hadden bedacht van, weet je wat, we gaan onze kleding achterstevoren draaien. Spijkerbroek achterstevoren aan, shirt achterstevoren, hoodie, trui, alles gewoon achterstevoren. En dan, Jump, zoals het nummer zegt. We springen gewoon lekker door heel het nummer over het podium. Daarna komt Harry Styles, die komt langs. Ja, die belde, die zei, kan ik even langskomen? Ik heb een nummer, American Girls, ik wil het graag even zingen. Ja, tuurlijk, jongen. Kom binnen, friends zijn altijd welkom. Laten we beginnen met, wat voor taal is het eigenlijk? Spaans, Italiaans, Portugees, La Camisa Negra. Als iemand het weet, geef even aan. Dan heb ik die talenklompel ook weer onder de knop. Dus dan weet ik dat ook weer. Juanes, Criss Cross en Harry Styles. Ik heb geoefend op mijn gitaar, hoor je het?

0: En met Harry Styles gaan we naar het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Deze straf is volgens het OM de hoogst opgelegde straf voor die rellen. De verdachte uit Amerongen is met anderen ook verantwoordelijk voor de schade en daar moeten ze voor betalen. Bij de strafeis zei de officier van justitie dat er 1700 uur beeldmateriaal is waarop de man tijdens de rellen te zien is. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. ProRail meldde eerder dat de treinen donderdagavond weer konden gaan rijden, maar komt daarop terug. Het inventariseren en herstellen van de honderden kabels duurt langer en wordt door verschillende aannemers gedaan. Ook moeten de sporen ontroest worden omdat ze nu niet gebruikt worden. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Sinds mei heeft de regering de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter verlaagd vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Gemiddeld kost een liter E10 in Duitsland nu nog 1,82 euro, maar die prijs is vanaf 12 uur een stuk hoger. In Nederland kost een liter gemiddeld 2,18 euro. De accijnsverlaging heeft de Duitse regering zo'n 1,6 miljard euro gekost. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.

Zo, iedereen wakker? Ik dacht, verzoekjes, altijd leuk. Mag ik ook zelf een verzoekje erin schieten? Ja, toch? Dus, iedereen kent ze van More Than Words, van heel rustig, relax. Maar Extreme is eigenlijk gewoon lekker een heerlijke rockband. En dat zag je tegen de destijds ook wel. Van dan gingen al die jonge dametjes, die gingen er naartoe. Voor Nuno, de knappe gitarist. En dan kwamen ze ineens met dit soort muziek op de proppen. Dus nou, die dames die wisten nu snel dat ze weer hun biezen moesten pakken en moesten vertrekken. Dus ik dacht, dit is een lekkere opening. Ik heb nog even opgezocht uit het vorige uur van Juanes, La Camisa Negra. Het is Spaans, uiteraard, logisch zal iedereen zeggen. En het betekent het zwarte hemd of het zwarte shirt. En dat gaat over dat hij zijn liefde mist. Het is uit met zijn liefje, dus het is eigenlijk een beetje een... Ja, een verbastering, een of andere synoniem voor whatever. Maar ik dacht, ik meld het toch nog eventjes in dit uur. Ja, wat ik net al voor het nieuws van 9 zei. Ik hou het een beetje muziek. We komen natuurlijk toch allemaal voor de plaatjes. En verzoekjes. Dankjewel iedereen die het verzoekje ingestuurd heeft. Ja, ik kan er gewoon weer lekker tussen gooien. En omdat het her en der wel wat lekkere stevige of uptempo nummers waren, denk ik, nou, dat doe ik in het tweede uur. Dus ik gooi er even een blokje in van iets rustigs, lekker uptempo en alles een beetje. Laat ik er vier platen van maken. Dan kunnen we even rustig achterover zitten. Degene die wil dansen, gooi de meubels aan de kant, je haar los en doe je ding, zou ik zeggen. Iedereen die nog moet plassen, koffie wil halen, colaatje en zo, die heeft er ook de tijd voor. Dus even een blokje van 4, er komt even van alles voorbij. Maar ik zou zeggen, laat je verrassen. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

een beetje de totale, ja, totale touch, zeg maar. Dan komt er een hond voorbij. Maar gelukkig komt Casey met heel zijn Sunshine Band. En die, ja, die maakt het af. Dus let's go.

Nou, als dat geen zon is, maar als je bij Casey and the Sunshine bent, dan even kijken. Ik druk weer op allerlei knopjes. Zelfs ik kan het verkeerde knopjes drukken. Ik wil deze Summer Filler. Dan kan ik tenminste lekker overal heen kletsen. Nou, dat was even, ja, gewoon even lekker een beetje van alles. Pitbull featuring Neo. Nou, die moet ik zeggen, die had ik nog niet echt gehoord, maar een lekker nummer. Casey and the Sunshine Band is natuurlijk al echt wat ouder. Total Touch ook. Snow Patrol, wat nieuwer. Maar ook gewoon even wat gezellig, wat zomers. De studio is op dit moment 25 graden nog steeds. De airco die staat te loeien, maar ja, die staat ook niet echt heel erg hard. Maar dat maakt niet uit. Laatste dag van juni. Dan we gaan er lekker met lekker warm gaan we eruit. En we gaan al naar. We zitten al op 7 over 9:30. Het gaat snel. En wat ik al zeg, een paar keer deze uitzending. Ik ben in mijn uppie. Nog steeds geen Friends te bekennen. Hiernaast in de studio wordt druk knutseld aan van alles en nog wat. Maar ja, die zijn druk bezig. Dus die komen er niet echt bij zitten. Gelukkig komen jullie wel met verzoekjes. Dus dat is altijd leuk. Dan kan ik altijd een beetje de dingen draaien die andere mensen, de luisteraars, die mijn luisteraars leuk vinden. En dan ben ik in ieder geval niet helemaal in mijn aller uppie, moet ik zeggen. Maar de muziek. Kim Wild. Leek me wel leuk. Daarna gooien we de Bee Gees erin. En ik kwam Kings of Leon tegen. Sex on Fire. Van alles. Ik kan het wel blijven herhalen. Maar deze uitzending, deze Arno en Friends. Ik, me, myself and I. Volgens mij is dat ook nog een nummer. Ik ga hem eens even zoeken. Tot die tijd. Kim Wild.

Ja, zomaar de drie Bee Gees op visite. Staying Alive. Mijn eerste Kids Hathaway van America. En dan Staying Alive. Nou ja, ik wou zeggen, er is dat er geen camera's zijn. Maar volgens mij hangen er hier heel de studio vol met camera's. Dus mocht het ergens terug te zien zijn. Hallo, hallo iedereen. Hallo, hallo, hallo aan die kant. Dan, ja, je ziet dat ik sta te swingen op alle muziek die ik gelukkig zelf mag draaien. Dus dat, ja, dat is een genot. Ik kan er niks anders van maken. Dat is gewoon leuk. Kwam een verzoekje binnen voor Crasip. En toen dacht ik, dan zoek ik even Crasip op in het systeem. En dan scroll ik eventjes een beetje door. En daar zag ik ook de heren van Kiss voorbij komen. Dus ik dacht, ja, als we die nou eens draaien. En ik denk, kijk ik nog op. Daarna, of daarvoor, Kings of Leon. Ik denk, weet je wat? Drie keer, met een K. Maakt het uit. Ik gooi ze er gewoon in. Dus we doen Crasip. Plug it in en Turn Me On. Daarna, als ze dan toch Turn Me On. Nou, dan komt Sex on Fire, komt erbij. En wat is er dan, als je dat plaatje al bij elkaar hebt? Wat gebeuren er dan? Wat komt er dan? Inderdaad, The Crazy Nights.

Nou, als dat geen goed triootje was, om het zomaar even te noemen, dan weet ik het niet meer. Press Up, Turn Me On, dan The Sex on Fire. En dat resulteert in Crazy Nights. We zijn ondertussen alweer bij het einde van deze Arno en Friends gekomen. Ik hoop dat volgende week de studio vol zit met Friends. Dat is natuurlijk op een of andere manier altijd gezelliger. Ja, ik had het net over Me, Myself and I. Dat ben ik natuurlijk helemaal nu al helemaal in mijn uppie. En ja, wat ik al riep, daar hoort een nummer bij. Dus ik heb hem even opgezocht. En dan ga ik er denk uit. Ik neem aan dat de heren zo lang wel weten te zingen. Met De La Soul. Me, Myself and I. Ik hoop jullie volgende week allemaal weer terug te horen aan de andere kant van deze radiolijn. Dan hopelijk met wat meer mensen, dat er wat meer te kletsen valt. Inbreng altijd leuk. Stuur ze in. En dan, ik gooi het op zender. En dan als je zegt van, ik heb een leuke boodschap erbij. Geef het even door. Iemand jarig, getrouwd, oma geworden, opa, moeder, geslaagd. De examens die zijn nu natuurlijk allemaal geweest. Iedereen hoort of heeft gehoord of ze geslaagd zijn. Nou, mocht je zoiets horen, moet het op zender. Ik ben er volgende week weer van 8 tot 10. Arno en Friends. Dit was het voor de maand juni. En geniet alvast van de mooie dagen. Me, Myself and I. Volgende week weer terug. Doei doei.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Op het WK voetbal heeft Noorwegen in Dallas met 2-1 gewonnen van Ivoorkust en zich geplaatst voor de achtste finales. De winnende goal werd in de 86e minuut gemaakt door Erling Haaland. De 25-jarige spits heeft dit WK al 5 doelpunten gemaakt. In totaal speelde Haaland 53 keer voor Noorwegen en maakte 60 goals. Zondagavond om 10 uur Nederlandse tijd speelt Noorwegen in New York tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië dat gisteravond won van Japan. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Deze straf is volgens het OM de hoogst opgelegde straf voor die rellen. De verdachte uit Amerongen is met anderen ook verantwoordelijk voor de schade en daar moeten ze voor betalen. Bij de strafeis zei de officier van justitie dat er 1700 uur beeldmateriaal is waarop de man tijdens de rellen te zien is. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Op het WK voetbal heeft Noorwegen in Dallas met 2-1 gewonnen van Ivoorkust en zich geplaatst voor de 8e finales. De winnende goal werd in de 86e minuut gemaakt door Erling Haaland. De 25-jarige spits heeft dit WK al 5 doelpunten gemaakt. In totaal speelde Haaland 53 keer voor Noorwegen en maakte 60 goals. Zondagavond om 10 uur Nederlandse tijd speelt Noorwegen in New York tegen 5-voudig wereldkampioen Brazilië dat gisteravond won van Japan. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.